0: Tjena blöda!
1: Het kader van eenheid zingt met mij mee. We zijn bijna daar, bij het einde. En hoe mooi zou het zijn om het samen te doen.